0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand. Maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in

0: veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectieveilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectieveilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. De politie ging een tijdje geleden op zoek naar oplichters die zich voerden als politieagent of bankmedewerker. En was daarom een grote fotoactie begonnen met 100 verdachten. Intussen zijn er 74 gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden op met een vaag verhaal over sieraden of geld en pakten het dan af. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen de asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok zaterdag het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. Een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterot, zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, want volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden. Joy Radio.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
6: Ik werd echt goed geadviseerd.
5: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
7: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
5: Radio is krachtig en betaalbaar.
7: Het werkt echt.
5: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
8: Hits only. Joy Radio.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Van den Brug in Drachten opent haar nieuwe panden. Kom langs op zaterdag 30 mei tijdens de open dag en ontdek onze nieuwe showrooms en splinternieuwe werkplaats. Een kijkje achter de schermen voor jong en oud. We zien je graag. Beter Van den Brug.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Mis het niet. De open dag bij Van den Brug in Drachten op zaterdag 30 mei. Beter Van den Brug.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis. De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
12: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
13: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT-circuit glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 7 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar heeft een record aantal mensen wereldwijd de doodstraf gekregen. Volgens Amnesty waren het ruim 2700. Vooral in Iran werden meer mensen geëxecuteerd. 2 keer zoveel als in 2024. Ook landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië gebruiken de doodstraf om angst te zaaien en tegenstanders de mond te snoeren, zegt Amnesty. Een groep zorgorganisaties komt met een campagne die wijst op de risico's van infectieziekten. Doordat we ons minder vaak laten vaccineren en verder reizen, hebben bacteriën en virussen meer kans. Bescherm daarom jezelf en anderen, is de boodschap. Elk jaar belanden 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. In Wormerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. 2 mensen zijn gewond en eentje is er slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Dit weekend ontsnapte in de buurt van Leipzig in Duitsland...

0: een tijger. Die verwondde een oudere man en de politie schoot het dier dood. Naar aanleiding van het incident wil een dierenrechtenorganisatie strengere regels voor het houden van gevaarlijke wilde dieren. Bij particulieren zou de veiligheid tekortschieten. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een Simoli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
12: Joy Radio. Verkeersinformatie.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. De twee langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel, 6 kilometer. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers.
12: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: De velden, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
4: Want u scoort bij Isolatie Noord.
5: Kom de Ford Explorer nu bekijken en maak een proefrit bij Autosmits Assen. Industrieweg 9, Assen.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op

0: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
1: Ik werd echt goed geadviseerd.
0: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
2: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
0: Radio is krachtig en betaalbaar.
2: Het werkt echt.
0: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
3: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
4: Joy Radio. Weer.
5: In de ochtend eerst veel bewolking en er valt in het oosten nog een beetje regen. In de middag volgen verspreid over het land enkele nieuwe buien waarbij het kan onweren. Tussendoor schijnt de zon en vanavond verloopt vaker zonnig en het wordt 16 graden.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
4: Joy Radio. Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Meteren 8 kilometer. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 11 kilometer. Met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij hectometerpaal 24,5.
4: Hit.

0: Bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
11: Could I please have your attention?
12: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
13: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT Circuit Glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 8 uur.
12: Joy Radio. Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt, blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dergelijke criminele webwinkels ontdekt. We vinden het nog steeds lastig om met collega's over het salaris te praten, meldt de Telegraaf. Ondanks nieuwe regels voor loontransparantie houden we wat we verdienen liever privé. Door nieuwe regels die er komen, zou je bij je baas moeten kunnen nagaan wat een collega die hetzelfde werk doet, krijgt. Het moet ongewenste loonkloven blootleggen. Het aantal doodstraffen in de wereld was vorig jaar het hoogste sinds het wordt bijgehouden, meldt Amnesty. Het waren er ruim 2700 en vooral landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië zijn verantwoordelijk voor die cijfers. Mensen worden daar geëxecuteerd om angst te zaaien en andersdenkenden het zwijgen op te leggen. Doordat we meer reizen en ons minder laten vaccineren, belanden meer en meer mensen met infectieziekte in het ziekenhuis. Per dag sterven 30 mensen aan een ziekte veroorzaakt door een virus of een bacterie. En dat kun je voorkomen, zegt een aantal zorgorganisaties, dat vandaag een voorlichtingscampagne begint. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het AP nieuws.
15: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
16: Is dit allemaal van jou?
17: Alleen de belangrijke dingen.
18: Ga je samen wonen en komt er

0: verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
1: Geeft ruimte.
2: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
10: Joy Radio. Verkeersinformatie.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 naar Amsterdam tussen Knoopend Ippenburg en Knoopend Hofvliet 7 kilometer met een kwartier op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingswald-Giessendam 7 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 5 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen bij hectometerpaal 228,7. A15 Gorkum-Nijmegen bij 113,1. En op de A28 Assen-Zwolle bij 156,2.
10: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
2: Van den Brug in Drachten opent haar nieuwe panden. Kom langs op zaterdag 30 mei tijdens de open dag en ontdek onze nieuwe showrooms en splinternieuwe werkplaats. Een kijkje achter de schermen voor jong en oud. We zien je graag. Beter. Van den Brug.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Mis het niet. De open dag bij Van den Brug in Drachten op zaterdag 30 mei. Beter Van den Brug.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
11: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
9: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
9: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
13: Joy Radio. Weer.
14: Vanmorgen is het overwegend bewolkt met regen in het oosten. Regen trekt snel weg en vervolgens komen in de middag verspreid enkele buien tot ontwikkeling. Tussen de buien door schijnt de zon en later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
13: Joy Radio. Verkeersinformatie.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan nog in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Knopend Deil en Knopend Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam 10 kilometer file met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is daar één rijstrook dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht 10 kilometer file met daar wel een uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A12 Den Haag-Utrecht bij hectometerpaal 30,8. A15 Nijmegen-Gorkum bij 112,5. En op de A73 naar Nijmegen bij 24,4. Hits.

with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

0: adverterenopderadio.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: Anton van Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Aldi.
3: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Could I please have your attention?
8: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
9: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit. Op de gezelligste TT-circuit glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 9 uur.
8: Joy Radio. Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram waarin je een hoge korting wordt beloofd, waarschuwt de politie bij de NOS. Ze zijn vaak nep en als je betaalt, ben je je geld kwijt, is de ervaring. In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. Het merendeel adverteert op Facebook en Insta. Ondanks campagnes is het aantal gewapende misdrijven, waarbij jongeren betrokken zijn, in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Volgens deskundigen lachen jongeren om campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer terecht in Odessa en Dnipro, waar huizen en scholen werden getroffen. Onder de zeker 20 gewonden zijn ook kinderen. Vorige week lag Oekraïne ook al onder zwaar Russisch vuur. In Engeland is de Amerikaanse zanger en muzikant Dennis LeCourier overleden, meldde internationale media. We kennen hem van de band Dr. Hook, die in de jaren 70 en 80 hits had als Sylvia's Mother en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dennis LeCourier leed aan een nierziekte. Hij was 76 jaar. En nu het weer van Weer Online. Is nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het AP.

0: Nieuws.
1: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
3: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialisten in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
5: Want u scoort bij Isolatie Noord.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
11: Joy Radio. Verkeersinformatie.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog een wat langere file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hoflied 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A7 Heerenveen richting Groningen is helemaal dicht bij Groningen Europa Park door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 112,5.
11: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Van den Brug in Drachten opent haar nieuwe panden. Kom langs op zaterdag 30 mei tijdens de open dag en ontdek onze nieuwe showrooms en splinternieuwe werkplaats. Een kijkje achter de schermen voor jong en oud. We zien je graag. Beter Van den Brug.
4: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
3: Mis het niet, de open dag bij Van den Brug in Drachten op zaterdag 30 mei. Beter Van den Brug.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
5: Ik werd echt goed geadviseerd.
4: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
6: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
4: Radio is krachtig en betaalbaar.
6: Het werkt echt.
4: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
9: Joy Radio. Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Eiburg en Amstelveen 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A12 Den Haag-Utrecht bij hectometerpaal 30,8. A15 Nijmegen-Gorkum bij 112,5. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij 18,6. Hits.

0: Anton van Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Kom de Ford Explorer nu bekijken en maak een proefrit bij Autosmits Assen. Industrieweg 9, Assen.
7: Could I please have your attention?
8: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
9: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit. Op de gezelligste TT-circuit-glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 10 uur.
8: Joy Radio. Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius komt zo dadelijk aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Daarom staan in de haven Porta Cabins klaar. De 4 Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De noodverordening voor Stadskanaal rond de huizen van 2 zwaar mishandelde kinderen is opgeheven. De burgemeester zegt tegen RTV Noord dat het niet meer nodig is. Vorige week werden nog ruiten vernield, maar de sfeer is gedraaid. Van grimmig naar medelevend. Mensen leggen bij de huizen nu bloemen en knuffels neer, zegt hij. Een leuke opsteker voor alleenstaande AOW'ers, want zij krijgen deze maand veel meer vakantiegeld. Er komt zo'n 20% bij, blijkt uit berekeningen. En dat komt door de stijging van het minimumloon. Daar is de AOW aan gekoppeld. Een stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit, maar niet zoveel als een alleenstaande. De aanpak van wapens onder jongeren faalt, zeggen experts tegen RTL Nieuws. Spotjes, campagnes en preventief fouilleren halen niks uit. Het aantal wapenmisdrijven onder jongeren is in jaren niet zo hoog geweest. Bekend was al dat bij jongeren afgelopen jaar een record aantal verboden wapens in beslag is genomen. En nu het weer van Weer Online. Is nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het AP Nieuws.
11: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.

0: Casina Veen.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
5: Joy Radio. Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Er staat nog wel file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A1 Hengelo-Duitse grens bij hectometerpaal 159,3. A4 Antwerpen-Rotterdam bij 223,4. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 195,2.
5: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
2: Appetito.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
5: Ik werd echt goed geadviseerd.
4: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
6: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
4: Radio is krachtig en betaalbaar.
6: Het werkt echt.
4: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

0: Autohandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Could I please have your attention?
8: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
9: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT Circuit Glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 11 uur.
8: Joy Radio. Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Met aan boord 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hantavirus ontdekt, dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine. Daarvoor zijn in de haven Porta Cabins neergezet. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de flotilla, is opnieuw onderschept door militaire schepen, meldt een woordvoerder. Dit keer gebeurde het bij Cyprus. De flotilla was onderweg vanuit Turkije, nadat een aantal boten eerder bij Kreta was geënterd door Israël. In de vloot varen ook Nederlanders mee. Een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consumentenmarkt. Op die sites kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt, maar het was niet duidelijk dat je een abonnement van €15 per maand sloot. En dat is nu duidelijker vermeld. In Stadskanaal, waar het vorige week onrustig was na het nieuws over de mishandeling van 2 kinderen, wordt de noodverordening niet verlengd. Burgemeester vindt dat niet nodig, zegt hij bij RTV Noord. Dat bij de huizen van de moeders van alles was vernield, werd het weer rustig. Nu worden er vooral nog bloemen neergelegd. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer

0: voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialisten in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
6: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
7: Want u scoort bij Isolatie Noord.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
11: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
3: Bouwcenter Concordia.
5: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
3: Bouwcenter Concordia.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

0: even naar AH. Nu, alle AH Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jetstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
3: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf. In Hudde Kariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hudde Kariep.
2: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen. Code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: debuut. De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Could I please have your attention?
7: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
8: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT-circuit glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 12 uur.
7: Joy Radio. Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. D66 en GroenLinks willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat plan vindt de Raad van State te ver gaan. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen en daarvoor moet de wet worden aangepast. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geschreven, wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en ook nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen en daarvoor moet de wet worden aangepast. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geschreven, wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en ook nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven.

0: neergezet. Dat is nodig omdat vorige maand op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van de hondiers. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt in één klap 2 keer zo groot. Natuurminister Van Essen geeft ook het noordelijke deel van het natuurgebied de status van Nationaal Park. Daarin liggen onder meer de bossen in de gemeente Amersfoort, De Bilt en Baren. De Utrechtse Heuvelrug is het op 1 na grootste bosgebied van Nederland. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
6: Woninginrichting Hans Jutstra.
5: Buitenvaart Hogeveen.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

no more.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: prachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
2: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: 80 jaar de Fries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
7: Joy Radio. Weer.
8: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Tijdens droge perioden is het 15 of 16 graden... met een zwakke of matige zuidwestenwind. Tijdens buien kan het flink doorplensen... met lokaal ook onweer of hagel en een stevige wind. En vanavond wordt het droog.
7: Hits

0: adverteren op de radio.nl.
1: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf. In Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
3: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.

0: even naar AH. Nu, alle AH Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus
2: onze tools. Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Could I please have your attention?
6: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
1: Snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus
2: onze tools. Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau.

0: Radio.
1: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT Circuit Glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 1 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ridwan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters verklaren dat ze hem bij willen staan in het Marengo-proces. Er is wel een voorwaarde. Twee willen genoeg tijd hebben om zich goed in te lezen. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt, omdat het Hof ze die steeds niet wilde geven. Het is drukker dan ooit bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen, maar sinds een week is dat aantal gestegen tot zo'n 2200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, hoeft nog niet. Shakira heeft een zaak tegen de Spaanse Belastingdienst gewonnen. Ze krijgt 60 miljoen euro terug. Het ging om een oude zaak uit 2011. De vraag was of ze lang genoeg in Spanje had gewoond om daar belasting te moeten betalen. Belastingdienst vond van wel en Shakira niet. En van de rechter heeft zij dus gelijk gekregen. Bij de play-off-wedstrijden in het stadion van Volendam zijn deze week geen uitsupporters welkom. En dat betekent dat Groningen donderdag niemand mag meenemen tegen Ajax. En Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Volendam. Reden is dat het gisteren uit de hand liep naar de wedstrijd Volendam-Telstar en de gemeente geen risico wil nemen. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Nu veel voorraad bij Haima Service en Auto's. Kijk snel op haima.nl. Haima, voor al jouw bedrijfswagens.
11: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. Bekijk er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
0: De Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar 99 euro. Na 10 euro cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dweilpad. Blokker, van je huis houden.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jetstra.
4: Buitenvaart Hogeveen.
6: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
10: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
12: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
13: Ik werd echt goed geadviseerd.
12: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
14: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
12: Radio is krachtig en betaalbaar.
14: Het werkt echt.
12: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
15: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesexcel.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
16: Joy Radio. Weer.
17: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Tijdens droge perioden is het 15 of 16 graden... met een zwakke of matige zuidwestenwind. Tijdens buien kan het flink doorplensen... met lokaal ook onweer of hagel en een stevige wind. En vanavond wordt het droog.
16: Hits

0: adverteren op de radio.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf.
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld

0: Riep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra Doe Het Zelf in Hurrekariep.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Could I please have your attention?
7: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
8: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT Circuit Glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 2 uur.
7: Joy Radio. Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Eindhoven is een groepje pro-Palestina-demonstranten op het dak van een van de universiteitsgebouwen geklommen, meldt Omroep-Brabant. Omdat binnen laboratoria zijn waar met chemicaliën wordt gewerkt en er via het dak wordt geventileerd, zijn er zorgen over de veiligheid van de betogers, maar die willen niet weg. Burgemeester Schouten heeft iedereen bedankt die betrokken was bij de komst van het cruiseschip Hondius in Rotterdam. Ze namen ook een kijkje bij de Porter Cabins, waar de meeste van de 27 opvarenden in quarantaine moeten. De komende week wordt de Hondius ontsmet, omdat er het Hanta-virus was ontdekt dat 3 mensen het leven kostte. Bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor waarbij Bulgaren betrokken zijn. Zo gaan om een bedrag van bijna 7 miljoen euro. En de verwachting is dat 2/3 van het bedrag niet meer terug te halen valt. Staatssecretaris Ehrenberg schrijft de Kamer dat hij toch gaat proberen alles terug te krijgen. Na de winst van Bulgarije op het Songfestival mag dat land het Liedjesfeest volgend jaar organiseren. Naast de hoofdstad Sofia zijn er nog 3 grote steden die dat willen. Plovdiv, Varna en Burgas. De cultuurminister kijkt eerst naar Sofia, maar neemt alles mee in zijn overwegingen, zegt hij. De voorbereidingen beginnen deze week al. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
10: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Nu veel voorraad bij Haima Service en Auto's. Kijk snel op haima.nl. Haima, voor al jouw bedrijfswagens.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuisterveen.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
2: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
7: Woninginrichting Hans Jetstra.
6: Buitenvaart Hogeveen.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
12: Ik werd echt goed geadviseerd.
11: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
13: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
11: Radio is krachtig en betaalbaar.
13: Het werkt echt.
11: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra Doe Het Zelf in Hurde-Kariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra Doe Het Zelf in Hurde-Kariep.
3: En wat ook fun is, ruim 3500 euro voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
9: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit. Op de gezelligste TT-circuit glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 3 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Lange rijen op Schiphol. De beveiliging werkt vanaf vandaag op een andere manier en dat loopt nog niet helemaal soepel. Kantoormedewerkers van Schiphol schieten bij en er wordt water uitgedeeld. De reizigers klaagden tegen de Telegraaf over wachttijden van meer dan een uur, maar dat kan Schiphol niet bevestigen. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht. De school vindt het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs het AZC. NA Nieuws schreef eerder dat er signalen waren dat enkele ouders kinderen met shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. Bij de Malediven zijn de laatste 4 lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Ze raakten vorige week vermist. Er zijn ermee nu 6 doden, een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. De Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. En een kerkklok in Voorschoten wordt zachter afgesteld omdat die voor geluidsoverlast zorgde. Meerdere mensen in de buurt hadden erover geklaagd. De klok werd daarom al een paar weken uitgezet in de avond en de nacht. Op het nieuwe volume kan de klok weer dag en nacht luiden. Dat enkele ouders kinderen met shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. Bij de Malediven zijn de laatste 4 lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Ze raakten vorige week vermist. Er zijn ermee nu 6 doden, een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. De Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. En een kerkklok in Voorschoten.

0: dag met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Nu veel voorraad bij Haima Service en Auto's. Kijk snel op haima.nl. Haima, voor al jouw bedrijfswagens.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
11: Joy Radio. Verkeersinformatie.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen slecht wegdek. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 10 minuten vertraging vanaf Nieuwegein. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk duurde 10 minuten langer over. En de meeste vertraging vanmiddag nog op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Er is een ongeluk gebeurd bij de Velsertunnel. De weg is daar dicht. Vertraging een half uur. Omrijden gaat via de Wijkertunnel. Die ligt in de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Bij Amsterdam Zuidoost bij 39.2. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Arnhem-Noord bij 134.3 controle. En ook controle op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Utrecht-Noord bij 86.4.
11: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
4: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
12: Woninginrichting Hans Jetstra.
11: Buitenvaart Hogeveen.
13: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
14: Ik werd echt goed geadviseerd.
13: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
15: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
13: Radio is krachtig en betaalbaar.
15: Het werkt echt.
13: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
16: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesexcel.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
17: Joy Radio. Weer.
18: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Tijdens droge perioden is het 15 of 16 graden met een zwakke of matige zuidwestenwind. Tijdens buien kan het flink doorplensen met lokaal ook onweer of hagel en een stevige wind. Vanavond wordt het droog, morgenochtend is het droog met in het binnenland zon.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
17: Joy Radio. Verkeersinformatie.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. Paar files op de A2 Utrecht-Den Bosch. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zo doen al 10 kilometer file vanaf knooppunt Ouderijn met 20 minuten vertraging. A22 Beverwijk-Velsen bij IJmuiden nog 5 minuten vertraging na een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht. A27 Breda-Gorkum, 10 minuten vertraging bij Werkendam. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Alfred Zomeren een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 8 kilometer file tot aan knooppunt Leenderheide doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Amsterdam bij het Ringvaart Aquaduct bij 20.7. Controle op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk bij 31.4. En controle op de A32 vanuit Leeuwarden naar Heerenveen bij Akrum bij 56.2.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Bouwcentrum Concordia.
3: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
2: Bouwcentrum Concordia.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Could I please have your attention?
15: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
16: Kom 25 tot en met 29 juni kampen.
11: Klaag.
12: Hey
11: buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten.

0: Zutphen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 4 uur.
1: Joy Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de Vereniging van Gemeenten hebben vanavond op het Catshuis een spoedoverleg over de protesten bij AZC's. Protesten in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. De gemeenten zijn boos dat politici worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. In Groningen is een man mishandeld door een groep jongens en bestolen van een regenboogvlag. Het gebeurde afgelopen zaterdag al bij het station. Er waren toen twee demonstraties in de stad, een rechtsprotest tegen het asielbeleid en een linkse tegendemonstratie. Mogelijk heeft de knokpartij daarmee te maken. Oostenrijk heeft tijdens het Songfestival 500 cyberaanvallen afgeslagen, zegt de politie. De aanvallen waren vooral gericht op de website van het Songfestival en het ticketsysteem. Ook zijn er tijdens het Songfestival 16 mensen opgepakt, de meeste van hen omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. En de buitenlandse aandeelhouders van Vitesse zouden de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Daarmee is de onrust bij de club uit de eerste divisie weer terug na jaren van financiële en organisatorische problemen. De directie zegt zelf helemaal niet ontslagen te zijn, omdat de aandeelhouders dat helemaal niet zouden mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend is het droog. Daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Nog een keer! Papa, slimmer!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
1: Joy Radio. Verkeersinformatie.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De middagspits is begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. 190 kilometer bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 minuten extra. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Slecht wegdek op knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen over 14 kilometer. En na een ongeluk is de A67 weer vrij vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer bij 2.9. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk controle bij 31.4. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen.

0: proef je de lente. Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
8: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
9: Woninginrichting Hans Jutstra.
8: Buitenvaart Hoogeveen.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
14: Ik werd echt goed geadviseerd.
13: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
15: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
13: Radio is krachtig en betaalbaar.
15: Het werkt echt.
13: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
16: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
17: Joy Radio. Weer.
18: Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog. Morgenmiddag gaat het weer regenen. Het kwik ligt dan tussen de 12 en 17 graden.
19: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
17: Joy Radio. Verkeersinformatie.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. De meeste files zijn nu rond Utrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch slecht wegdek bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is dicht en het resulteert nu al in 12 kilometer file en een half uur vertraging. Nog meer vertraging in die regio, want op de A27 Almere-Gorkum rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen. Kwartiertje vertraging, 6 kilometer file daar. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A28 Zwolle-Assen, 10 minuten vertraging bij Assen-Zuid. En op de A67 Venlo-Eindhoven. De nasleep van een ongeluk op knooppunt Bleenderheide. Nog 4 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij de grens met België bij 245,8. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Zwifter bandcontrole bij 98,2. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen controle bij Akrum, dat is bij hectometerpaal 56,2.

0: adverterenopderadio.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
0: Vodafone Unlimited vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl.

0: Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Could I please have your attention?
5: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
6: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT Circuit Glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 5 uur.
5: Joy Radio. Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. We maken ons grote zorgen, zegt de organisatie. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielproblemen.
6: Omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 5 uur.
5: Joy Radio. Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. We maken ons grote zorgen, zegt de organisatie. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis.

0: brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg aanwezig. De politie heeft een chatbot Wout offline gehaald omdat hij verkeerde informatie gaf. Bij een vraag over aangifte van discriminatie tegen Palestijnen gaf hij informatie over antisemitisme. Een foutje, zegt de politie. Ze onderzoeken nu waardoor het komt. De chatbot blijft voorlopig offline. En voetballer Ismaël Saibari van PSV heeft de Gouden Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Telegraaf. In de jury zitten tientallen oud-oranje internationals. Saibari werd met PSV kampioen en won met Marokko de Afrika Cup. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
8: Joy Radio. Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Slecht wegdek op die rijstrook. A4 Amsterdam-Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar. Kwartiertje extra bij Akersloot. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum vanaf Papendrecht rijdt het langzaam. En 50 minuten oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. De laatste file komt vanaf de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Bij Vaassen de kop van 11 kilometer file. Vanaf afrit Loenen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Duitse grens bij knooppunt Buren bij 156.6. Ook controle op de A7 Den Hoever-Hoorn bij Wieringenwerf bij 151.4. En controle op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Akrum bij hectometerpaal 56.2.
8: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: proef je de lente. Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
0: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
14: Ik werd echt goed geadviseerd.
13: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
15: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
13: Radio is krachtig en betaalbaar.
15: Het werkt echt.
13: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
16: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
17: Joy Radio. Weer.
18: Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog. Morgenmiddag gaat het weer regenen. Het kwik ligt dan tussen de 12 en 17 graden.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
17: Joy Radio. Verkeersinformatie.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in de Randstad. En de langste files rond Utrecht. Ruim 400 kilometer bij elkaar. Bij Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file. En ruim een half uur vertraging. Doordat het wegdek daar erg slecht is, is de rechte rijstrook dicht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Voor knooppunt Oudrijn een kwartier oponthoud. Op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Bij Groningen Europark 6 kilometer file. file en een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Door die file op de A2. Voor knooppunt Everdingen ook 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd rijdt het langzaam met ook daar een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Lutsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij de Belgische grens bij 245.8. De A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug controle bij 46.0. En ook controle op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Zwolle-Zuid bij 86.4.
1: Hits only. Joy
8: Radio. Yo, man.
22: Yo.
8: Open up, man.
22: Yo, what do you want, man?
8: My girl just caught me.
22: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen.
22: With who?
8: The girl next door, you know?
22: Nah.
8: I don't know what to do.
22: Say it wasn't you.
8: All right.

0: adverteren op de radio.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Could I please have your attention?
11: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
12: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT-circuit glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 6 uur.
11: Joy Radio. Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Pro-Palestijnse demonstranten hebben een deel van de campus van de Vrije Universiteit bezet. Ze willen dat de VU alle banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de studenten vertrekken. Volgens de studentenkrant staat de politie op het campusplein. Colleges en tentamens gaan voorlopig nog gewoon door. Het is al de hele dag erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen voor de security en die worden maar niet korter. Schiphol heeft vandaag de opzet van de beveiliging aangepast. Vakbond FNV zegt dat de drukte daardoor komt, maar Schiphol wil dat zelf niet bevestigen. In Utrecht is afgelopen weekend een cameraman aangevallen, meldt de regionale omroep. De cameraman werkt voor nieuwsplatform Left Laser en deed verslag van een anti-AZC-demonstratie, waar hij verdette niets klappen kreeg. Hij gaat aangifte doen. En de Tour de France start in 2028 in Reims, na 2 keer te zijn vertrokken vanuit het buitenland. Komende zomer begint de ronde in Barcelona en volgend jaar in Edinburgh in Schotland. De directeur van de Tour vindt het belangrijk dat de ronde ook regelmatig gewoon in Frankrijk begint, net zoals vorig jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Door
1: voor deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
11: Joy Radio. Verkeersinformatie.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog 350 kilometer file in het land. De meeste files nemen alweer af in lengte. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Den Bosch. 13 kilometer file tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. Doordat het wegdek bij Everdingen slecht is, is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging voor het verkeer 3 kwartier. Daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 17 kilometer. Vanaf Bilthoven duurt er ook een half uur langer over. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Zonnebreugel. 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging. De A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp. 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinfo. De A2 Amsterdam-Den Bosch. 13 kilometer file tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. Doordat het wegdek bij Everdingen slecht is, is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging voor het verkeer 3 kwartier. Daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen. 17 kilometer. Vanaf Bilthoven duurt er ook een half uur langer over. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Zonnebreugel. 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging. De A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp. 11 kilometer file. En tot zover daar.

0: verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij knooppunt Markiezaad bij 245.8. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal bij Moerdijk, controle bij 4.2. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen wordt gecontroleerd bij Akrum bij 56.2.
1: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen. Hits only, hits only. Joy.
2: Married long time ago.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
14: Ik werd echt goed geadviseerd.
13: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
15: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
13: Radio is krachtig en betaalbaar.
15: Het werkt echt.
13: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
16: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
17: Joy Radio. Weer.
18: Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 17 graden. Tijdens het Pinksterweekend is het weer totaal anders. Het wordt dan zomers warm.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
17: Joy Radio. Verkeersinformatie.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af. Nog flinke drukte wel bij Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht is namelijk de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Vanaf Utrecht Leidse Rijn tot aan knooppunt Everdingen 13 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor ook vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 16 kilometer file. Vanaf Utrecht Noord dus een half uur vertraging. Aansluiten op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht een kwartier vertraging bij Utrecht. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog 10 minuten oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Markiezaad bij 241.6. Ook controle op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij de Schiphol-tunnel bij 8.5. En op de A73 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij de Roertunnel bij 13.2.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
1: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
1: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
12: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT-circuit glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 7 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie houdt in Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie op de Vrije Universiteit in de gaten. Twee gebouwen zijn bezet, deels door mensen met gezichtsbedekkende kleding. Die willen ze niet afdoen, zegt de VU. Volgens de studentenkrant is de voordeur gebarricadeerd door vuilniscontainers. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken en ook in Oeganda zijn 2 gevallen. Al 80 mensen zijn overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika gaan. En voor Dick Advocaat is er nu genoeg geschreven over zijn terugkeer als bondscoach van Curaçao. Tijd om te voetballen, zei hij tegen de pers op het moment dat de selectie voor het WK bekend werd gemaakt. De belangrijkste sponsor had geëist dat Advocaat terug zou komen en stopte omdat zijn dochter ernstig ziek was. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
13: Nou, 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlak.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oranje fans opgelet, KPN.

0: door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
2: Joy Radio. Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij afrit Everdingen, doordat het wegdek daar erg slecht is. Nog altijd 11 kilometer file daar. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurt het 20 minuten langer over. Aansluitend op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Markiezaad bij 241.6. Op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Akrum controle bij 55.8. En op de A35 Almelo-Enschede controleren ze je snelheid bij knooppunt Azelo. Dat is bij hectometerpaal 52.8.
2: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
0: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
14: Ik werd echt goed geadviseerd.
13: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
15: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
13: Radio is krachtig en betaalbaar.
15: Het werkt echt.
13: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Mijn internet is de vraag, maar ik wil dat snel.
2: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
3: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
2: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil snel.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Could I please have your attention?
10: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
11: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT Circuit Glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 8 uur.
10: Joy Radio. Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de VU in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wiel zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen, bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in 2 filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de 2 zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
14: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Oranje fans opgelet. KPN

0: lendo.com/WK-bakkers.
1: Of €699. Kijk snel op lendo.nl.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft...

0: in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
3: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
15: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
16: Ik werd echt goed geadviseerd.
15: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
17: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
15: Radio is krachtig en betaalbaar.
17: Het werkt echt.
15: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
18: Hits only. Toy Baby.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
11: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit. Op de gezelligste TT-circuit glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 9 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald, meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat dat veilig kan als alles goed schoon is. Een Amerikaanse arts die in Congo werkt is besmet met ebola. De man behandelde patiënten samen met twee andere Amerikanen. Die hebben geen symptomen, meldt Fox News. Hoe het met de arts gaat is niet bekend. De afgelopen tijd zijn al meer dan 100 mensen in Congo overleden door ebola. En de KNVB hoopt dat de burgemeester van Volendam van gedachten verandert en toch uitfans toelaat in het stadion deze week. Gisteren waren er rellen en dat wil de burgemeester niet nog een keer. Donderdag gebruikt Ajax het stadion van Volendam voor een wedstrijd tegen Groningen. Ajax-fans zouden dan wel mogen komen, maar die van Groningen niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op en het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
14: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Oranje fans opgelet.

0: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
1: Ik werd echt goed geadviseerd.
0: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
2: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
0: Radio is krachtig en betaalbaar.
2: Het werkt echt.
0: Probeer het nu. Kijk

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Could I please have your attention?
11: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
12: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit. Op de gezelligste TT Circuit Glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Event Camping zet de tijd op 10 uur.
11: Joy Radio. Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten proberen politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Mensen op Saba wordt gevraagd om de wandelpaden op het eiland vandaag vrij te houden. Ze hopen zo de Nederlandse wandelaar te vinden die is vermist op het eiland. Die verdween woensdag. De gouverneur van het eiland denkt dat hij niet meer leeft. Er zijn teams met speurhonden aan het zoeken. Twee vrouwen die meededen aan de Britse versie van Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door de mannen met wie ze in het programma trouwden. Een derde vrouw claimt seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. De vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vinden dat ze te weinig steun hebben gekregen van de producent van het programma. En bondscoach Ronald Koeman is bang dat verdediger Jurriën Timber het WK niet gaat halen. Hij speelt al sinds maart niet door een lies-blessure en het ziet er niet rooskleurig uit, zei Koeman bij Ziggo Sport. Memphis Depay is ook niet fit, maar Koeman gaat ervan uit dat hij nog wel gaat spelen voordat Oranje bij elkaar komt. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
15: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij je Simonie van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals

0: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
2: Ik werd echt goed geadviseerd.
1: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
3: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
1: Radio is krachtig en betaalbaar.
3: Het werkt echt.
1: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
3: Van den Brug in Drachten opent haar nieuwe panden. Kom langs op zaterdag 30 mei tijdens de open dag en ontdek onze nieuwe showrooms en splinternieuwe werkplaats. Een kijkje achter de schermen voor jong en oud. We zien je graag. Beter Van den Brug.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Mis het niet. De open dag bij Van den Brug in Drachten op zaterdag 30 mei. Beter Van den Brug.
6: Could I please have your attention?
7: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
8: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit op de gezelligste TT-circuit glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 11 uur.
7: Joy Radio. Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is €10.000 waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar €99. Na €10 cashback via Philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dweilpad. Blokker, van je huis houden.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
12: Ik werd echt goed geadviseerd.
11: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
13: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
11: Radio is krachtig en betaalbaar.
13: Het werkt echt.
11: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
7: Kom 25 tot en met 29 juni kamperen naast het circuit. Op de gezelligste TT-circuit glamping van Assen en omstreken. Voor alle mogelijkheden en faciliteiten kijk je op eventcamping.nl. Eventcamping zet de tijd op 12 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het Hantavirus uit, waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in. Die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een tiental deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.